0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM.

En internationale dag het ons vier, behalwe nou natuurlijk dat ons gisterse vrouwendag sommer recht deur vandag ook vat. Is internationale s'mores dag. Nou, ek moet sê, ons het vrijdag aand het ons bykie s'mores gehad. Lekker hoor, maar jy kan heel makkelijk te veel eet. Maar die hele proces van een s'more is lekker. As jy wil weet wat een s'more is, wel is basis een koekie tussenin, sit jy dan nou, het jy dan nou iets wat jy lekker, wat jy smelt tussenin, een lekker warmte, bykie chocolade dalk, en saam met dit, marshmallows, en dan eet jy om so. Is heerlijk, heerlijk. Dan kyk ons verder wat se ander internationale dag is daar, dis internationale spoil your dog day, daar sê, kom aan, jy kan vandag extra eentje verder gaan stap met hulle, iets in die lijn. Ek sê dan ook is vandag internationale Duran Appreciation Day, ons sal dit moet vier, ja, is 80s rock band, was hulle rock? Duran Duran celebrates 80s rock icons, Duran Duran, a band who pushed the limits of acceptable music, video content. Try listening to some Duran Duran at work, in the car, at home. Don't worry, it's official, it's okay. It's just for one day. Kom ons doen het.

0: Kirstie believes in him.
1: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tillik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tillik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tillik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za.

0: Mops met Two Broken People. Wees aan geskakel by SFM, dis nou so amper 22 minuten voor 12, ek nie kyk nog saam tot 12 uur, lekker muziek wat voorlee tussen nou en dan, daar is, kom ons kyk, daar is een, lekker een van Jamtronic, daar is een liedje van André Het, daar is jong moontlik, enetjie van Franja Du Plessis, en dan is daar hierdie een van Pierre Nel, Kobo Water.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Dander, I love you.
1: En nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, Syntama met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Toe klap jy my mos.
0: Standard, jammerable, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM gaan aan en aan en aan.

0: John Boutje, wegloper, 10 Augustus 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met die realiteitsster Kyle Jenner, Rees O'Herren, Instagramster, June Sennen, realiteitsster, Roy Kane, sokkerspeler en Ben Herman, TikTokster, gaan groot, geniet die bederf vandag gepaard gaan met jou verjaarsdag, soos Bos, hier is Snotkop.
1: SFM, jou streek, jou frequentie, jou muziek.
2: Check it out. It's time to get lost, rock.

0: Walk the Moon Shut Up and Dance. Die Tuin Route Districts Munisipaliteit het verlede week 'n brandveiligheidsbewusmaking sessie by Vlakteplaas Primêre Skool geleë in die landbougemeenskap van Vlakteplaas naby De Rust aangebied. Senior brandweermanne Cowan Lee Gerike en Frederik Reuters het leerders toegespreek, basiese kennis oor brandveiligheid asook praktiese wenke wat hulle met die leerders gedeel het om hulle en hulle gesinne veilig te help hou. Die span het ook leerders ingelig oor die voorkoming van huisbrande, veilige gebruik van oop vlamme en ook elektriese toestelle, as ook die belangrikheid daarvan om noodgevalle sonder versuim aan te meld. Die initiatief is dan in samenwerking met die Weskaapse Onderwijsdepartement se Veilige Skole program en ook die Eden en Sentraal Karoo Onderwijsdistrik is het aangebied om brandveiligheidsbewustheid onder leerders te bevorder. Jy kan gaan loer na die Tuin Route Districts Munisipaliteit se Facebookblad waar hulle ook die foto's gedeel het. Hier is Vincent Gordon tussen vriende en vieren.
1: 90.1 SFM

Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.

0: Des Glenn, hold my hand, as ek weet hoe Glasgow City ook na geluister. Dis ons maandag aand kers saam met my en Rico Aries. Ons het die muziek voort nou met glans, alles en meer.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Zebra Mains Into the Night, wat sopas die tweede uur van ons keier se musiek afgeskop het. Gepraat van musiek, Callum Scott, Jaco Meyer, Big Daddy Weave, maar nou eers Country Girl van Bloem. Jy dreig raai, hier is Doudou Njoka.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Ja, Almature, wat so lekker vir ons muziek maak op hierdie maandag aand. Unbroken Hearts are overrated. Ons het die muziek voort nou met Neon Dreams.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Going Down, dis muziek van André Sweger, is amper so om te sê, maandag het gekom, maandag het gegaan, nog so paar uur, voordat ons amptelik kan sê, dat die maandag is iets van die verlede. Gelukkig is daar goeie muziek om hierdie aand om te kry, hier is Desmond Wells.
1: SFM, maak elke dag een goed voel dag.

0: Adam Lambert, If I Hate You. Ons is stadig maar seker op pad na die einde van ons maandag aan saamkeer, maar voor ons daarby kom, goeie paar snitte om nog deur te werk. Hier is Nadine Kumadu.
1: 90.1 SFM.

0: Gavin Edwards, Sparks, ook geluister na Brandon Miles, Sweet en Bloed. Bly warm, bly veilig, bly ingeskakeld. Dit was ons kuier, groetnis van my en Rico Aries.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.